0: Een goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: En daar zijn we al. Oh, heerlijk. Oh.

0: aan de goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: En daar zijn we al. Oh, heerlijk. Oh.